haga mondo misiko na ondo miet durang bu ayum lia durang ayum sanang tanko krishna hemrum ondo juriko ondo suman hemrum sila munda hatu do pata hatu chai basa durang tankindo krishna hemrum ondo juriko durang ayum liabu.